0: Waar is mijn stoere trucker dan? Zal ik je er even lekker warm onder stoppen, jongen?
1: Ja, dat mag wel.
0: Zo, doe je mond open.
1: Ach, heel lieve traan, hè?
0: Jawel, stoere jongens hebben stoere drankjes. Doe je mond open. Zo, welk hoofdstuk warm ook alweer gemaakt.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes.

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel. Massa!

Alle informatie over Radio Bahena vindt u op onze website radiobahena.be. Radiobahena.be.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 4 uur. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, plak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
3: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

Yippie! Raiders, you know.

rubbish, eh? Well, see you, does your mother so?

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen op dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

er mis? Wat ging er mis vannacht? Ik ben met goede been in het verkeerde beddenstaat. Wat ging er mis?

heads up.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.
1: En weerbericht.
2: 106.7 Baena.

0: Is ze echt allemaal.
1: De hits van toen en nu.
0: Natuurlijk op Radio Bahena.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel plant- en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finale wedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De avondvierdaagse in Alphen vindt dit jaar plaats van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Er is keuze uit de afstanden 3, 5 en 10 kilometer. Er wordt dagelijks gestart tussen 6 en half 7 vanaf Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen. Voor meer informatie en online inschrijven gaat u naar de website alphenvooruit.nl/avondvierdaagse.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.
2: En weerbericht.
0: Dit is weer zo'n sfeervolle hit van toen.
4: Om heerlijk rustig van te genieten.
0: Dit is Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
2: Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huizen aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel plant- en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finale wedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
3: Attention! Het is kermis in Baarle. Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
4: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Wielervereniging Smeekens organiseert op zondag 14 juni de Acht van Kaam Classic. Deze toertocht gaat door de prachtige omgeving van het grensgebied met België via de Vlaamse en Brabantse Kempen. De start is vanaf Sportpark Groot Heiveld aan de Gilseweg 45A in Kaam. Inschrijven en starten kan tussen 8 uur en 10 uur. De deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 80 en 125 kilometer. Bij het startpunt is er tevens voldoende parkeerplaats en een bewaakte fietsenstalling. En na afloop kunnen de deelnemers terecht op een gezellig ingericht terras. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website www.smeekens.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.
2: Voor jou en je wekkerradio.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien.

0: ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.
1: En weerbericht.
2: Hier spreekt de muziek voor zich. Radio Bahena. Je hoort hem echt overal.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H1B werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huizen aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
4: Attention! Het is kermis in Baarle.
5: Oh la la.
4: Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
6: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
7: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena. She's crazy like a fool.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 13 juni wordt weer het jaarlijkse smokkeltoernooi georganiseerd bij voetbalvereniging Gloria UC in Baarle-Nassau. De gehele dag strijden voetbalteams van 7 tegen 7 voor de felbegeerde smokkeltrofee. In de ochtend voetbalt de jeugd tot met 11 jaar, in de namiddag de senioren. Ook is er een damestoernooi vanaf 1 uur. De gehele dag is er verder vertier met springkussens, muziek, etc. De inkom is gratis. Op vrijdagavond 12 juni vanaf 6:30 is er een toernooi voor de leeftijdscategorie tussen 12 en 15. Dit is een 8 tegen 8 toernooi op een half veld. Het smokkeltoernooi vindt plaats op Sportpark Boshoven in Baarle-Nassau. En voor meer informatie kijkt u op de website gloria-uc.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur.
2: En weerbericht.
0: Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Dit is Radio Baena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De avondvierdaagse in Alphen vindt dit jaar plaats van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Er is keuze uit de afstanden 3, 5 en 10 kilometer. Er wordt dagelijks gestart tussen 6 en half 7 vanaf Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen. Voor meer informatie en online inschrijven gaat u naar de website alphenvooruit.nl/avondvierdaagse.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Alle informatie over Radio Bahena vindt u op de website radiobahena.be.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is.

0: in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H-1B werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
1: Attention! Het is kermis in Baarle. Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
2: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
1: Iedere dinsdag van 10 tot 12 uur. Wereldwijd en van elke tijd. De muzikale wereld en tijdreis. Uw reisgids, Jan de Platenman.

allemaal weer een hele goede morgen toegewenst. En dat op deze dinsdag, de 9e juni. En het is weer dinsdagmorgen, dus dat betekent dat de muzikale wereld en tijdreis weer staat te beginnen. Wereldwijd en van elke tijd. Samengesteld en gepresenteerd door Jan de Platerman.

Nou, er staat weer van alles aan muziek voor u klaar voor de komende 2 uur en ook weer de vaste programma-onderdelen. Te beginnen zo dadelijk met de rustige openingsplaat. Om 11 uur het tijd zijn en het nieuws gevolgd door de piratenplaat. Als laatste vocale tegen de klok van 12 uur de Amerikaanse countryzangeres Heather Miles. En de rode draad, een viertal platen en wat achtergrondinformatie. En daarvoor gaan we natuurlijk kijken naar wat er komende donderdag staat te beginnen. Het WK voetbal. We gaan Oranje en de Rode Duivels uitzwaaien met WK-nummers van weleer en van nu. En ik wens u veel luisterplezier toe in mijn programma. En dan weet u alweer een beetje wat u de komende 2 uur zo al kunt verwachten. Ik ga van start met de rustige openingsplaat. En daarvoor gaan we terug naar 1965. Yesterday van de Beatles. En dat nummer werd in augustus 1965 uitgebracht op hun album Help. En het is voor het overgrote deel dit nummer geschreven door Paul McCartney met een kleine bijdrage van John Lennon. En dit nummer dat was een heel groot succes, want dat jaar stond het in de Nederlandse top 40. 2, 4, 6 weken op nummer 1. En kijk ik bijvoorbeeld naar de Radio 2 Top 2000, dan is dit een nummer dat vanaf het begin tot nu toe elk jaar zeer hoog in die Top 2000 genoteerd staat. Afgelopen jaar plaats 208, maar in 2024 bijvoorbeeld op 131. Vandaag dus de rustige openingsplaat in mijn programma. De Beatles met Yesterday. Goedemorgen.

Yesterday uit 1965, gezongen door de Beatles. En dat was de rustige openingsplaat van deze week. En daarmee zijn we dus weer vertrokken.

0: dat was nog eens een begin. Dit was natuurlijk een heel bekend nummer. C'est la vie, you never can tell. Oorspronkelijk op plaat gezet door Chuck Berry. En naderhand door heel veel artiesten gecoverd. We kennen bijvoorbeeld allemaal de versie van Emmylou Harris, om zomaar iemand te noemen. Maar dit was Jaylee White aan het begin van mijn programma. De volgende, dat wordt de High School Confidential. En die kennen we van Jerry Lee Lewis natuurlijk. Maar ook daarvoor geldt, heel veel artiesten hebben dit nummer ook ooit in hun repertoire opgenomen. En met name ook in de Indo-rock scene. Ik heb hier een voorbeeld ervan. De Hot Jumpers.
1: Open up them, honey, don't you hear a loving boy that's knocking? Why don't you leave them all as you can, that's aching, that's

High School Confidential was dit. En dat werd gezongen door de Hot Jumpers. Ik begon met de rustige openingsplaat van de Beatles. Ja, en als we het over de Beatles hebben, het was vroeger of je was voor de Beatles of je was voor de Rolling Stones. En nou, laat ik hier nou toevallig ook nog een plaat van de Rolling Stones hebben. Die zal ik er meteen erachter aandraaien dan nu. En dan kunt u zelf zeggen welke van de twee u dan het beste vond. De Beatles of de Rolling Stones. Een nummer wat u misschien niet zo vaak gehoord hebt. Maar dat wil niet zeggen dat het daardoor minder mooi is. Zeker niet. Under the Boardwalk. De Rolling Stones.

Under the Boardwalk. En dat werd gezongen door de Rolling Stones. En daarmee is het 10:50 geworden. Dus dat betekent dat we toe zijn aan de eerste keer de rode draad voor vandaag. En komende donderdag begint het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. En ik dacht, Oranje en de Rode Duivels, Nederland en België, doen allebei mee. Dus laat ik eens als rode draad een paar platen pakken over Oranje, over de Rode Duivels. En dan in het eerste uur platen uit het verleden voor beide landen. En in het tweede uur, het komende uur, platen die eigenlijk voor dit WK gelden. Voor beide landen. En ik begin met de Rode Duivels. En daarvoor gaan we terug naar 1986. Toen deed België mee aan het WK in Mexico. En dat was een heel groot succes toen. Voor de tweede keer deden ze mee aan een WK. En België bereikte de halve finale toen en werd uiteindelijk vierde. En zette zo zijn beste WK-prestatie neer tot dan toe. En Wiltura, die had voor dat WK een nummer opgenomen waar we nu naar gaan luisteren. Uit 1986 dus. En wie weet komen de Rode Duivels ook wel in Mexico nog terecht. Nu zitten ze net als Nederland in de poolfase in ieder geval in de Verenigde Staten. En ik dacht België ook nog één wedstrijd in Canada, als ik het goed heb. Maar in ieder geval niet in Mexico. Maar dat komt misschien nog in de knock-out fase. Hoe dan ook, in 1986 zong Wiltura dit lied voor en over de Rode Duivels. De Rode Duivels gaan naar Mexico.

De Rode Duivels die gaan naar Mexico, gezongen door Will Tura. En dat nummer kwam dus uit 1986. Eerste in de rode draad van deze week. En het komende anderhalf uur komen er nog drie WK-platen van Nederland en België voor u langs.

0: Een heel beroemd koor uit Duitsland, de Mühlenhof muzikanten. Alleen meisjes zitten erin en de begeleiding, dat zijn twee oudere dames. En zij brachten vele jaren muziek. Ook deden ze diverse keren mee aan muziekwedstrijden, met name ook bij Caroline Rijber. En Margita Ontiere Tuchter bijvoorbeeld, die zijn ooit begonnen in dit koor. En van daaruit hebben ze de solo carrière gemaakt. Als solo, ze waren met z'n vieren, maar wel zonder de rest van het koor. Wo die Nordzee wellen, dat zongen zij in ieder geval. Ja, en bent u aan het walsen? Ik zou zeggen, blijf even staan, want het is 10:30, dus we gaan even een jingeltje draaien. Maar daarna komt er nog een wals erachteraan van Daniel O'Donnell, Rosario. Maar eerst het jingeltje van 10:30.
1: Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

En dit nummer kennen we natuurlijk allemaal in de versie van Jim Reeves, Rosario. Maar dit was een nummer van een Ierse zanger, Daniel O'Donnell. En hij zong dit nummer dus ook. En die, ja, het klinkt net iets anders. Ik had het idee dat in de versie van Jim Reeves toch iets meer power zit. Maar het was aardig om ook eens naar te luisteren. De Spanish Night is over. Engelbert Humperdinck, vorige maand 90 geworden.

mooi, vind ik persoonlijk, die muziek van Engelbert Humperdinck uit de jaren 80. The Spanish Night is Over was er een voorbeeld van. En dat hoorde u daarnet. Ik heb hier een Duitstalige van Tanja und Peter. Waar ze ook vandaan mogen komen. Oh, uit de West-Steiermark. En zij gaan zingen, en dat is dan weer zo'n titel in dialect, Ihorp a Häusel, drinnen in grüne Wald.

Een lekkere West-Steirische plaat van Tanja und Peter. Ich hab ein Häusel drinnen im Wald. En dat was volksmuziek dus uit de Duitsstalige landen. En nu komt volksmuziek, want dat is het ook gewoon, uit Louisiana in de Verenigde Staten. De Cajun muziek. Ça tu fais et ça tu dis, Steve Wiley en de Mamou Playboys.

Cajun muziek was dit van Steve Wiley en de Mamou Playboys. Satu Fe e Satu, die heette het. En dit was onvervalste Cajun, gezongen. Zo hoort de echte Cajun muziek te klinken. De jaren 80 gaan we weer naartoe en dat doen we samen met een meidengroep die in 1986 een hit had, The Bangles met Manic Monday. En dat is een nummer geschreven door Prince. En het nummer is bekend geworden dus in de versie van de Amerikaanse pop-rockband The Bangles. En voor The Bangles was dit nummer de eerste single van hun tweede studioalbum, waarmee hun wereldwijde doorbraak kwam. Manic Monday.

geluid kwam er nog achteraan. Manic Monday van de Bengals. En naderhand hadden ze natuurlijk hun andere hele grote hit. De Walk Like an Egyptian bijvoorbeeld. Maar ook nog Eternal Flame. Om maar een paar te noemen. Maar zeker Walk Like an Egyptian. Ja, dat was een wereldhit. De Bengals. Dan nu de tweede keer de rode draad voor vandaag. En vandaag, straks hadden we al de rode duivels uit het verleden. Nu komt Oranje Nederland uit het verleden. En die hadden natuurlijk in 1988 het EK voetbal gewonnen. In Duitsland was dat destijds. En zij wonnen toen in de finale van de Sovjet-Unie, naar eerder in de poolwedstrijd er nog van verloren te hebben. Maar door te winnen in die finale werden ze dus Europees kampioen 1988. Ja, en iemand die geassocieerd wordt sowieso in Nederland met het EK 88, dat is André Hazes. Want hij had toen zijn hele grote succeshit, Wij houden van Oranje. Maar ja, ik ontdekte dat hij destijds nog veel meer voetbalnummers opgenomen heeft voor Oranje. En ik dacht, nou, laat ik eens een nummer pakken wat we waarschijnlijk niet kennen, maar wat wel degelijk ook op Oranje slaat. En als tweede in de rode draad gaan we dus luisteren naar een nummer van André Hazes, ook uit dat jaar 1988. Good Luck Oranje, André Hazes.

good luck. Tot de laatste noot toe. Good luck, Oranje. En dat werd gezongen door André Hazes. En dat was de tweede in de rode draad van deze week.

Rio de Janeiro. En over kermis gesproken, vandaag is de laatste dag nog van de kermis hier in Baarle. En ik had begrepen dat er in meerdere plaatsen dit weekend en vandaag dus nog kermis is in Kaam, geloof ik, maar ook in Goorle. Dus u kunt alle kanten uit als het erover uitgaat. Tot 12 uur zou ik zeggen, blijf afgestemd op mijn programma. Wereldwijd en van elke tijd. Maar als ik op de klok kijk, zie ik dat het 10:55 geweest is. Dus ik ga instrumentale klanken opzetten in afwachting van het tijd zijn en het nieuws van 11 uur. Maar daarna ben ik heel gauw weer terug voor deel 2 van mijn programma. Tot zo!

Ja, en zoiets noemen ze dan ook kermismuziek. En ik heb het ook wel eens gehoord, dit nummer, bij de botsauto's hier in Baarle op de kermis. Maar dit was een nummer van Christina Bach.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon, een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroegavond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
2: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
5: Attention! Het is kermis in Baarle.
6: Oh la la.
5: Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
7: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
8: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
5: Iedere dinsdag van 10 tot 12 uur, wereldwijd en van elke tijd, de muzikale wereld en tijdreis. Uw reisgids, Jan de Platenman.
9: En ik heet u hartelijk welkom in deel 2 van mijn programma. En u weet het, waar u ook bent of wat u ook doet, luisteren naar Radio Bahena doet altijd goed. Dus stem uw radio af op die 106.7 FM of schakel in via internet www.radiobahena.be en u bent 24 uur per dag, 7 dagen per week verzekerd van goede muziek en van volop informatie. En wat heb ik het komende uur nog aan vaste programma-onderdelen? We hebben nog 2 keer de rode draad. En vandaag is dat muziek, WK-hits van Nederland en België. Oftewel Oranje en de Rode Duivels. Als laatste vocale tegen de klok van 12 uur komt de Amerikaanse countryzangeres Heather Miles. En we beginnen het tweede uur altijd met de piratenplaat. En vandaag heb ik er eens ene gekozen van de Vrijbuiters. En de Vrijbuiters die namen bijna al hun gezongen nummers ook wel een keer instrumentaal op. En daar heb ik hier een voorbeeld van. Want de gezongen versie heb ik vaak genoeg gedraaid op de zondagmorgen in mijn programma destijds. De mooiste jaren van je leven.

Een onvervalste piratenplaat was dit uit lang vervlogen tijden. De mooiste jaren van je leven van de vrijbuiters dus. Dan is het vandaag 9 juni en dat betekent dat Joyce vandaag jarig is. En van deze kant wil ik haar van harte feliciteren. Nog heel veel goede jaren ook erbij uiteraard. En een hele fijne dag toegewenst. En nou weet ik dat je in muzikaal opzicht van heel veel muziek houdt. Van alle soorten en stijlen en noem maar op. Dus ja, ik heb er gewoon een uitgekozen uit de jaren 60. Hopelijk vind je hem mooi en anders hoor ik het vanzelf wel. Hè. Jan en Dien gaan we naar luisteren met Surf City voor Joyce.

Surf City, gezongen door Jan en Dien. En deze plaat draaide ik dus voor Joyce, die vandaag jarig is. En nogmaals, hartelijk gefeliciteerd, een hele fijne dag toegewenst en nog heel veel goede jaren in goede gezondheid erbij.

Ja, ja. En er werd geklapt, dus dat wil zeggen dat het live was van Mikke Muster, The Promised Land. Prachtig nummer, vind ik altijd. De Oberkrainer Sound komt nog eens aan de beurt uit Slovenië. Slavko Auzenik und zijn originaal Oberkrainer en Tante Mitzi. Maar dan moeten we wel de juiste aanzetten, dan deze.

Tante Mitzi, een klassieker in de Oberkrainer muziek. Gezongen dus door Slauko Ausenikonzijne, originaal Oberkrainer. De volgende plaat weet ik niet wie het zingt, maar ik weet wel dat het bluegrass muziek is. En bluegrass, dat is een Amerikaanse muziekstijl die tot de het country genre wordt gerekend. En de naam werd voor het eerst gebruikt aan het eind van de jaren 50. En de grondlegger van deze stijl, de Amerikaan Bill Monroe, noemde zijn band de Bluegrass Boys naar zijn geboortestaat Kentucky, waarvan de bijnaam de Bluegrass State luidt. Ja, en bluegrass is een traditionele vorm van de countrymuziek, akoestisch en dan met die traditionele instrumenten zoals onder andere de mandoline, de viool, de contrabas en dus ook zang erbij. Waar we nu naar gaan luisteren, een bluegrass nummer dus, She'll Be Coming Round the Mountain.

She'll be coming round the mountain. En dat was een bluegrass nummer. Traditionele country muziek. En dan gaan we weer terug naar de rode draad. Want het is 11:50 geweest. En dat is WK-nummers, of in ieder geval voetbalnummers, die over de Rode Duivels en Oranje gaan. En nou zei ik in het eerste uur al over de Rode Duivels dat ze in ieder geval in Amerika spelen. En ik dacht ook Canada. Daar heb ik even nagekeken. En inderdaad, België speelt 2 wedstrijden in Amerika, in Seattle en Los Angeles. En de laatste poolwedstrijd in Canada, in Vancouver. En in het eerste uur hadden we dus een oude plaat gedraaid uit 1986. En ik had al gezegd, in het komende uur, dan komen de nieuwe WK-platen voor Nederland en België. En voor België, de Rode Duivels, heeft Luc Steno vorig jaar een plaat opgenomen. En daar zullen we eens naar gaan luisteren. En die titel is nu dus niet De Rode Duivels gaan naar Mexico, maar De Rode Duivels gaan naar Amerika.

Ja, en nou ik die spelersnamen zo hoor, dan was dit wel degelijk een plaat die ouder is uit 1994. Toen was het WK in Amerika. Maar het zal ook nu uitgebracht zijn toen bekend werd dat de Rode Duivels weer naar Amerika gaan dit jaar. Dus komende week spelen ze daar de eerste koelwedstrijd ook. Dus Luc Steno was het in ieder geval. En de Rode Duivels gaan naar Amerika. Derde in de rode draad van deze week. En zo tegen 10:15 komt er nog één plaat. Maar dan over Oranje.

0: A far l'amore comincia tu, die mooie Italiaanse titel, gezongen door Raffaella Carrà. En daarmee is het 11:30 geworden in wereldwijd en van elke tijd.
1: De allergezelligste luisteraars luisteren ook naar de allergezelligste radio. Dit is Radio Bahena.

Dit zal ongetwijfeld een goede dansplaat geweest zijn, een Foxtrot of iets dergelijks, van Declan Nurney. Stop the world and let me off. En u hoort het allemaal in wereldwijd en van elke tijd. Een instrumentaaltje heb ik hier uit de jaren 60 van de Sharks, waarin ook Tol Hansen destijds nog meespeelde, op de drums geloof ik. Hoe dan ook, ze spelen The Isle of Capri.

Met het gitaarspel erbij, Indo-rock klanken leken dat haast wel. The Isle of Capri van de Sharks. En nou dacht ik ook dat het jaartal erbij stond. Jazeker, uit 1962 kwam dit nummer. Instrumentale klanken. En het volgende nummer, dat kwam oorspronkelijk ook ongeveer uit die tijd. Begin jaren 60, maar we hebben nu een coverversie. Kiss Me... It's Now or Never. En dat kennen we uiteraard van Elvis Presley. Maar nu gaan we luisteren naar de versie van de Zweedse dans- en showgroep Die Vikinger. Zo waren ze in Duitsland bekend. Maar in Zweden werden ze Die Vikingarna genoemd. It's Now or Never.

It's Now or Never, de versie van die Vikingarna uit Zweden. Sir Douglas Quintet komt langs nu met Mendocino, de originele. En toch even, want ik kondig dat nummer altijd zomaar aan. Maar die single is geschreven door Doug Sam, de frontman van het Sir Douglas Quintet. En de single werd in december 1968 uitgebracht. In de Verenigde Staten werd het nummer geen grote hit en kwam het niet verder dan plek 27 in de Billboard Hot 100. Maar in Europa was het een van de eerste Tex-Mex nummers die airplay kreeg en dat nieuwe geluid zorgde ervoor dat de single in veel Europese landen wel een hit werd. Het nummer bereikte de 5e plek in de Nederlandse top 40, de 6e plek in de Vlaamse ultra top 50 en nummer 2 in West-Duitsland en nummer 1 zelfs in Zwitserland. Dat gezegd hebbende gaan we die plaat gauw aanzetten. Mendocino, Sir Douglas Quintet.

Mendocino, gezongen door het Sir Douglas Quintet. En tegenwoordig wordt er over alles gezongen. Je kunt zo gek niet bedenken. Bouwwerken, bezienswaardigheden, evenementen, noem maar op. Overal wordt onderhand wel een lied over gezongen. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren, dat gaat over de Trevi-fontein. En dat wordt gezongen door een Duitse groep. En die, of in ieder geval een Duitstalige groep, zo moet ik het zeggen. Ik weet niet waar ze vandaan komen. Schlerwind noemen ze zich in ieder geval. Der Brunnen van Trevi.

McLaren wint. Die zong over die Dirk Broenen van Trevi. En dan nu de laatste keer de rode draad van vandaag. Ja, Oranje. En dit is wel een nummer wat heel recent is. Wat over het Nederlands elftal gemaakt is. En Oranje, dat speelt dus de poolwedstrijden alleen maar in de Verenigde Staten, alleen maar in Texas, even uit mijn hoofd, in Dallas, in Houston en in Kansas City, als ik het goed heb onthouden. Hoe dan ook, John de Bever en Wilfred Gené van het programma Voetbal Insight, die hebben een nummer opgenomen en dat is de vierde in de rode draad van vandaag. Het is eigenlijk de koekoekswals. Koekoek heet het, maar dan de WK-versie.

Ja, feestmuziek. En dat kwam allemaal van John de Bever en Wilfred Gené Koekoek. De WK-versie van Oranje. Ja, en ik ben benieuwd. We zullen het komende zondag gaan zien wat Oranje in de eerste groepswedstrijd tegen Japan gaat doen. En dat was dus de laatste in de rode draad van deze week. De platen WK en ook een EK-plaat hadden we van de Rode Duivels en Oranje. Goed, ik heb nog tijd voor een vocale. Heartaches by the Number. En dat wordt in dit geval gebracht door The Killer. Oftewel.

Jerry Lee Lewis hoorden we. En ja, hij was niet alleen bekend van de rock and roll. Ook in andere muziekgenres was hij heel goed thuis. En onder andere ook de country muziek. Daar heeft hij ook cd's van opgenomen met heel veel bekende nummers in zijn specifieke pianostijl omgezet. En dit was er dus een van. Heartaches by the Number. Ik kijk op de klok en eigenlijk moet ik dat niet doen, want dan weet ik meteen alweer dat ik naar huis moet. Onderhand dan toch. Ik heb nog tijd voor de laatste vocalen en de eindtune. En dan is het alweer 12 uur. Tijd vliegt. Maar eerst nog de laatste vocalen. En dat is Heather Miles natuurlijk altijd. En vandaag zingt zij Begging to You.

Heather Miles zong Begging to You. Laatste vocaal voor Jan de Platenman was dit op deze dinsdagmorgen.

En dit was het dus wat Jan de Klaterman betreft. De afgelopen 2 uur kon u weer luisteren naar Wereldwijd en van elke tijd. Met daarin als rode draad voetbalplaten van Oranje en de Rode Duivels. En ik hoop dat u weer van mijn programma genoten heeft. Als dat zo is, volgende week dinsdag ben ik er weer in een nieuwe Wereldwijd. En van tevoren wens ik u weer veel luisterplezier toe met de andere collega's en de non-stop programmering. En ook heel veel plezier natuurlijk met het WK voetbal als u dat bij gaat houden. Maak er nog een hele fijne dag van, een hele fijne week. En wat mij betreft dus graag tot volgende week, dinsdag 10 uur. Houdoe!

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. In Vriezenveen mogen agenten vanavond preventief fouilleren tijdens een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang. De gemeente Twente-Rand heeft het gebied rond het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied na ongeregeldheden vorige week. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen nadat betogers met stenen en vuurwerk hadden gegooid. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak. Bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten. Goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. En minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor de misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Boekwandas constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Attention!
3: Het is kermis in Baarle. Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
4: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena. Weer of geen weer. Op

Beach Baby. Je kent het wel, hè, van die strandmeisjes, al of niet in bikini. Nu is het toch wel een beetje te fris om aan het strand te liggen, geloof ik. En zeker in België, ja. Maar het gaat beter, vrienden. Niet voor direct. Je verneemt het aan het einde van het programma. Welkom, dit is Weer of Geen Weer. Vandaag dinsdag 9 juni. We hebben de huishoudtip. We gaan kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben natuurlijk het weerbericht dan. En de muziek. Wat komt op je af? Wel, The Four Seasons. Ik heb Lee Towers. Ik heb Phil Hunter. Dat is een Vlaams zangertje. Ik heb, even kijken hoor, Trios Los Panchos. Ik heb Vico Toriani. Ik heb uit Nederland Willeke Alberti en vele anderen. Tweede plaat, als je die niet kent, geef hem maar een standbeeld. Neil Diamond, dit is Beautiful Noise.

Ja, ken je dat nog uit het Eurovisie Songfestival? The New Seekers en The Bechstel or Barrow. 19 jaar geleden, 9 juni 2007, wint Justine Henin voor de vierde keer Roland Garros. Ze is nu 45. In haar carrière was ze ook nog op de Olympische Spelen in Athene. Ze heeft een dochter van 14 jaar. Het komt uit Vlaanderen, Eric Flanders.

0: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
1: Dinsdag, weer of geen weer.
2: Met Jos van Meer.

Trio Los Panches met Besame Mucho. 14 jaar geleden treedt de Britse popster Elton John voor de laatste keer in Nederland op. Een plaat van hem, dit ken je misschien nog wel, heel oud hoor, Crocodile Rock.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Je hebt het misschien al gemerkt, dames, als je een witloofschotel in de oven zet en je neemt er hem daarna uit, dat je nogal veel water in je schotel hebt, hè? Wel, we gaan dat oplossen. Ten eerste gebruik grondwitloof, geen witloof van hydrocultuur. Grondwitloof bevat minder vocht. Ten tweede, kook je witloof niet, maar braseer het. Ten derde, laat het witloof na het braseren goed uitlekken en dep de stronkjes uit met keukenpapier. Volgend punt, leg de rolletjes in de ovenschaal dicht tegen elkaar. Gebruik volle melk en kaas en laat je witloofrolletjes even rusten voor het serveren.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De avondvierdaagse in Alphen vindt dit jaar plaats van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Er is keuze uit de afstanden 3, 5 en 10 kilometer. Er wordt dagelijks gestart tussen 6 en half 7 vanaf Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen. Voor meer informatie en online inschrijven gaat u naar de website alphenvooruit.nl/avondvierdaagse.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
0: Dit is Radio Bahena.

Lee Towers met Bless You. 11 jaar geleden, 9 juni 2015, overleed de Duitse orkestleider James Last. De man werd 86. Dit is er eentje van hem, eigenlijk van Trini Lopez, moet je kennen. La Bamba.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, in Thuis, VRT 7:15 vanavond. Rosa neemt geen blad voor de mond en dat stelt niet iedereen op prijs. Dieter toetst een mogelijk idee af bij zijn collega's. En Andreas gaat langs bij Frank. César is vastberaden om zijn plannen waar te maken. En dan gaan we naar Familie op VTM 20:35. Lars probeert de brokken te lijmen. En Benny wil zijn verjaardag vieren en huurt een zaaltje bij Jan. Samira en Matthias ontdekken echter dat er een misverstand in het spel is. En Cedric wil weten wie Kjell is.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

0: doen.
1: Dit is Radio Bahena.
2: Informatie en leuke muziek. Dit is Weer of Geen Weer.

Poco, call it love. Ik heb twee bekenden die geboren zijn op 9 juni. De eerste, Gilles de Bilde, ex-voetballer en ook voetbalcommentator momenteel. Gilles wordt vandaag 55 jaar. En de tweede, Belgische zangeres, Lisa Delbo. Ze wordt er vandaag 65. Ken je dit of

30 jaar. En de tweede Belgische zangeres, Lisa Delbo, ze wordt er vandaag 65. En ken je dit toch van haar? Liefde is een kaartspel.

Het weerbericht. Vandaag dinsdag. 17 graden. Af en toe zon, maar ook wolken. Donderdag 18. Vrijdag gaan we naar 19 graden. Zaterdag 20 en zondag 18. De vakantieoorden in Tenerife 21. Het is in Las Palmas 22. Het is in Malaga 36, alsjeblieft. In Antalya 25 en in Benidorm 26 graden. Bedankt dat u bij ons was. Beleven en welzijn. Tot morgen. We gaan eruit met Cool and the Gang.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Ride van Taghi heeft 2 nieuwe advocaten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bevestigd dat Ronald van der Horst en Aniek Slijters hem gaan bijstaan in het hoge beroep in het Marengo-proces. Taghi zat ruim een jaar zonder vaste verdediging na de aanhouding van zijn vorige advocaat Vito Shukrula. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak. Bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten. Goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Attention! Het is kermis in Baarle. Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
4: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go,
3: go, go, go. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: 100%.
1: Dit is de Bahena Agenda.
2: Wielervereniging Smeekens organiseert op zondag 14 juni de Acht van Kaam Classic. Deze toertocht gaat door de prachtige omgeving van het grensgebied met België via de Vlaamse en Brabantse Kempen. De start is vanaf Sportpark Groot Heiveld aan de Geelseweg 45A in Kaam. Inschrijven en starten kan tussen 8 uur en 10 uur. De deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 80 en 125 kilometer. Bij het startpunt is er tevens voldoende parkeerplaats en een bewaakte fietsenstalling. En na afloop kunnen de deelnemers terecht op een gezellig ingericht terras. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website www.smeekens.nl.
1: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weerbericht.
1: Weerbericht.
2: Wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden.
1: Een weerbericht.
0: Dit is Radio Bahena. Te beluisteren op FM 106.7 of online via radiobahena.be.

zo nijdig als een spin. Die vriendin is vast en zeker de slager, de melkman of de apotheker. Ben je beschermd?

0: 107 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. In de Japanse stad Utsunomiya is een beer gevangen na een dagenlange zoektocht. Gisteren werden bijna 100 scholen gesloten na meldingen van het dier. De beer van ongeveer 100 kilo werd uiteindelijk in een achtertuin gevonden en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Vorig jaar waren er in Japan ruim 200 aanvallen door beren en vielen er 13 dodelijke slachtoffers. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
4: De reclame van uw bedrijf.
5: Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
6: Attention! Het is kermis in Baarle. Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
7: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
8: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 13 juni wordt weer het jaarlijkse smokkeltoernooi georganiseerd bij voetbalvereniging Gloria UC in Baarle-Nassau. De hele dag strijden voetbalteams van 7 tegen 7 voor de felbegeerde smokkeltrofee. In de ochtend voetbalt de jeugd tot met 11 jaar, in de namiddag de senioren. Ook is er een damestoernooi vanaf 1 uur. De gehele dag is er verder vertier met springkussens, muziek, etc. De inkom is gratis. Op vrijdagavond 12 juni vanaf 6:30 is er een toernooi voor de leeftijdscategorie tussen 12 en 15. Dit is een 8 tegen 8 toernooi op een half veld. Het smokkeltoernooi vindt plaats op Sportpark Boshoven in Baarle-Nassau. En voor meer informatie kijkt u op de website gloria-uc.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag. Vanuit Baarle-Hertog is dit Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden.
1: En weerbericht.
0: Het mooiste plekje van Baarle vind je op de radio. Dit is Radio Baena.

0: Weet je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
1: Hier op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. In verband met de brandstichting bij een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in Kadir en Keer is een minderjarige bewoner aangehouden. De brand brak gisteravond uit in het gebouw, waarna het volledig werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt en na ventilatie konden de bewoners later terugkeren. De politie onderzoekt nog de toedracht van de brand. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Attention!
3: Het is kermis in Baarle. Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
4: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Muziekvereniging Sint-Remie organiseert op zaterdag 13 juni Bal Muzikaal. Er zijn optredens van de Slagwerkgroep en de Baton Twirl Showgroep van Sint-Remie. En als afsluiting is er een swingend optreden van de band La Buena Vida. Bal Muzikaal begint om 16:30 en gaat door op het Sint-Annaplein in Baarle-Nassau.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden.
1: Weerbericht.
0: De lekkerste gouden ouwe. Steeds verrassend.
4: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij

0: invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. SOMI, een stichting die collectieve rechtszaken voert over digitale platforms en privacy, begint een zaak tegen Snapchat. Volgens de organisatie heeft het platform een verslavend ontwerp en maakt het onrechtmatig gebruikersprofielen voor gerichte advertenties aan, ook van minderjarigen. Er wordt een schadevergoeding geëist, 1000 euro voor jongeren en 750 euro voor volwassenen. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
2: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
3: Attention! Het is kermis in Baarle. Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
4: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go,
3: go, go, go. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: One more time. What are we doing? We're doing the best that we can. Give yourself a hand.
1: Dit is wat u wil horen. Radio Bahena, 106.7 FM.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Wielervereniging Smeekens organiseert op zondag 14 juni de Acht van Kaam Classic. Deze toertocht gaat door de prachtige omgeving van het grensgebied met België via de Vlaamse en Brabantse Kempen. De start is vanaf Sportpark Groot Heiveld aan de Geelseweg 45A in Kaam. Inschrijven en starten kan tussen 8 uur en 10 uur. De deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 80 en 125 kilometer. Bij het startpunt is er tevens voldoende parkeerplaats en een bewaakte fietsenstalling. En na afloop kunnen de deelnemers terecht op een gezellig ingericht terras. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website www.smeekens.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden.
1: Weerbericht.
4: Baena.

0: toch is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2020

0: 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Attention! Het is kermis in Baarle. Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
2: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 13 juni wordt weer het jaarlijkse smokkeltoernooi georganiseerd bij voetbalvereniging Gloria UC in Baarle-Nassau. De gehele dag strijden voetbalteams van 7 tegen 7 voor de felbegeerde smokkeltrofee. In de ochtend voetbalt de jeugd tot met 11 jaar, in de namiddag de senioren. Ook is er een damestoernooi vanaf 1 uur. De gehele dag is er verder vertier met springkussens, muziek, etc. De inkom is gratis. Op vrijdagavond 12 juni vanaf 6:30 is er een toernooi voor de leeftijdscategorie tussen 12 en 15. Dit is een 8 tegen 8 toernooi op een half veld. Het smokkeltoernooi vindt plaats op Sportpark Boshoven in Baarle-Nassau. En voor meer informatie kijkt u op de website gloria-uc.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. De radio van ons allemaal. Bahena is de naam.

0: Radio Bahena. Weerbericht. Weerbericht.
1: Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden.
0: Een weerbericht. Terug in de tijd. Met de leukste muziek.
2: De leukste muziek.
0: Dit is Radio Bahena.
2: Ken je deze nog?

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Attention!

0: Het is kermis in Baarle. Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
1: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Er is niks beter dan gewoon lekkere muziek. Dit is Radio Bahena.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Muziekvereniging Sint-Remie organiseert op zaterdag 13 juni Bal Muzikaal. Er zijn optredens van de Slagwerkgroep en de Baton Twirl Showgroep van Sint-Remie. En als afsluiting is er een swingend optreden van de band La Buena Vida. Bal Muzikaal begint om 16:30 en gaat door op het Sint-Annaplein in Baarle-Nassau.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang, 3:50, dus nog een lange tijd van de zon genieten.
1: Een weerbericht.
2: Grenzeloos gezellig. Welkom. Dit is Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Attention! Het is kermis in Baarle. Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
3: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena. Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Wielervereniging Smeekens organiseert op zondag 14 juni de Achtvankaam Classic. Deze toertocht gaat door de prachtige omgeving van het grensgebied met België via de Vlaamse en Brabantse Kempen. De start is vanaf Sportpark Groot Heiveld aan de Geelseweg 45A in Kaam. Inschrijven en starten kan tussen 8 uur en 10 uur. De deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 80 en 125 kilometer. Bij het startpunt is er tevens voldoende parkeerplaats en een bewaakte fietsenstalling. En na afloop kunnen de deelnemers terecht op een gezellig ingericht terras. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website www.smeekens.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang, 3:50, dus nog een lange tijd van de zon genieten.
1: Een weerbericht.
0: Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Baena Jukebox.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Attention! Het is kermis in Baarle.
3: Oh la la.
2: Radio Bahena wenst iedereen een prettige kermis.
4: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 13 juni wordt weer het jaarlijkse smokkeltoernooi georganiseerd bij voetbalvereniging Gloria UC in Baarle-Nassau. De gehele dag strijden voetbalteams van 7 tegen 7 voor de felbegeerde smokkeltrofee. In de ochtend voetbalt de jeugd tot met 11 jaar, in de namiddag de senioren. Ook is er een damestoernooi vanaf 1 uur. De gehele dag is er verder vertier met springkussens, muziek, etc. De inkom is gratis. Op vrijdagavond 12 juni vanaf 6:30 is er een toernooi voor de leeftijdscategorie tussen 12 en 15. Dit is een 8 tegen 8 toernooi op een half veld. Het smokkeltoernooi vindt plaats op Sportpark Boshoven in Baarle-Nassau. En voor meer informatie kijkt u op de website gloria-uc.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige avond.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten.
1: Weerbericht.
0: De gouden hits van jaren geleden.
4: Die hoor je hier.
0: Dit is Radio Baena.

0: Het mooiste plekje van Baarle vind je op de radio. Dit is Radio Bahena.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen, want we

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Wielervereniging Smeekens organiseert op zondag 14 juni de Acht van Kaam Classic. Deze toertocht gaat door de prachtige omgeving van het grensgebied met België via de Vlaamse en Brabantse Kempen. De start is vanaf Sportpark Groot Heiveld aan de Geelseweg 45A in Kaam. Inschrijven en starten kan tussen 8 uur en 10 uur. De deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 80 en 125 kilometer. Bij het startpunt is er tevens voldoende parkeerplaats en een bewaakte fietsenstalling. En na afloop kunnen de deelnemers terecht op een gezellig ingericht terras. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website www.smeekens.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten.
1: Weerbericht.
4: Bahena.

0: Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten.
1: Een weerbericht.
4: Weet je nog die tijd van vroeger?
5: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
4: De onvergetelijke superhits.
5: Hier op Radio Baena.

0: Onze muziek kent geen grenzen. Dit is voor de hele grensstreek Radio Bahena.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden

0: In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkte aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
2: De meest sfeervolle muziek hoor je hier. Dit is Sterrenwacht. Een uur rustige muziek voor het slapen gaan. Op Radio Bahena.
3: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal

0: 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: lekkerste gouden ouwe. Steeds verrassend.
1: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: Dit is de nacht van Baarle.
1: De hele nacht de allerlekkerste muziek.
0: Op Radio Baarle.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.